0: Ooh.
1: Oi, neem hem kies, het is maar de shoot, zegt ze, kijk, die oma die schiet. Oi.

0: Gegen einschaltigen immer. Gegen das Kachlerschwein, Ach, so weil ich es Sleet dan goed ik de manst goed het ijs. Zo wil zeg dat ik je. Daar wil ik de meest sketlijst wil ik je e-mail. Ach, kun je het kijk zo dat het ijs nou is gezicht. De... Dus het is twee goed ik dacht dat het nou is gezellig. En ik schoen het reis kijken. Ach, en ik zal het de slimst. En ik zal het kijk pakken met. Kan het goed, ik zie schimmen het eigen gewoon niks, je pak ze dan naast. Hij me zei, ik heb het dat hij moet, zit goed, ik heb het al de manst. Hij is geen naaste manst, het is aan de ziel. Ach, hij doet de kijk, dit is ik pak hem niet. Ik kijk naar het eerste gerecht die ik kwam het goed tegen en ik zal het dan scheem dat ik een gezicht is maar ik mis dat is echt zo deze dat ik goed wil om het en dat zei ik hem kon het. Ja, ja,
1: Hi, this is Jason Bernstick, and you're listening to New Hulk Radio at 91.1 FM.